We hebben geluisterd naar een concert gegeven door Emile Gilels in 1980 in het Concertgebouw in Amsterdam. Hij begon met Beethovens 7e pianosonate en daarna hoorde u zijn Eroica-variaties. En als toegift speelde hij het eerste deel uit Beethovens 8e pianosonate, de Pathetiek. In de volgende uitzending zullen we een ander concert van Emile Gilels laten horen, ook weer opgenomen in het Concertgebouw in Amsterdam. Tot zover deze aflevering van Meester Pianisten. De informatie over de gespeelde muziek die kunt u natuurlijk zoals altijd lezen op onze website. Kijkt u dan even bij dit programma in onze gids en die informatie kunt u uiteraard ook bereiken via onze app. Samenstellen van dit programma Jeroen Hommels.

Dit is de Concertzender. In de Chroniek van de Nederlandse Muziek besteden we vandaag aandacht, voor de vierde keer, aan violist Theo Olof. En wel op een speciale dag, de Dag van de Vluchteling. Ook Theo Olof kwam eens als vluchteling naar ons land. Geboren in 1924 in Bonn in Duitsland als zoon van violiste Elvira Schmuckler en al vroeg als wonderkind gepresenteerd, moest hij wegens het groeiende antisemitisme uitwijken met zijn moeder naar Nederland. In een beklemmend hoofdstuk doet hij in zijn autobiografie getiteld Vlarden verslag van de vlucht uit Bonn, 4 dagen na zijn 9e verjaardag. Alles achterlatende, ook de cadeautjes en zijn viool. Bij de grens worden ze uit de trein gezet door de Duitse grensbeambten om hen te verhinderen Nederland binnen te gaan. Een behulpzame Nederlander biedt de vluchtelingen een plaatsje in de auto om hen over de grens te brengen. In Amsterdam neemt mevrouw Wassevin hem mee naar de grote vioolpedagoog Oscar Bak en via hem naar vioolbouwer Max Müller senior. En daar krijgt hij de beschikking over een mooie kleine Amati-viool. Zijn eigen viool had hij immers moeten achterlaten in Bonn. Hier is de vioolsonate in C-klein, opus 45 van Edward Grieg. Met, hoe kan het anders, violist Theo Olof, pianist Gérard van Blerck.

Dat was de vioolsonate in C klein, opus 45 van Edvard Grieg, met violist Theo Olof, pianist Gérard van Blerck. Na de vlucht uit Duitsland moet Theo Olof in Nederland weer vluchten vanwege de Duitse bezetter. Eerst was er de verwijdering van Joden uit het culturele leven, dan de onderduik en het plan om weer te vluchten naar Zwitserland. Uiteindelijk wil hij naar Engeland gaan. Via een gruwelijke tocht komt hij niet verder dan Brussel, waar hij weer moet onderduiken. Eerst tot zijn grote verdriet zonder viool en later door toedoen van een hulpvaardige reddende engel met viool. Na de bevrijding van Brussel kan de inmiddels 20-jarige Theo Olof zich weer vrij op straat begeven, maar natuurlijk niet naar het nog bezette Amsterdam. Hij meldt zich bij het Nederlands Militair Gezag in Brussel en gaat helpen bij het opvangen van vluchtelingen uit Zuid-Nederland. Van vioolspelen komt niet veel. In 1946 verneemt hij de dood van zijn moeder, Elvira Schmoeckler. Ze werd vermoord in Sobibor. Theo Olof, twee keer vluchteling, is dankzij zijn grote talent, doorzettingsvermogen en overlevingsdrang toch de grote violist geworden die we hebben gekend. Tot slot speelt Theo Olof Bach's tweede partita in D-klein, Bachwerkindeling 1004.

langzame deel uit de symfonie in S van Antonio Rossetti. De speurtocht naar Rossetti, in mijn eigen boekenkast en op internet, leverde naast mooie muziek toch ook nog iets op waar ik blij van werd. Weer een bruggetje naar Mozart. In Praag was Mozart na zijn opera Le Nozze di Figaro oneindig veel populairder dan in Wenen. 14 dagen na Mozarts dood, in 1791, stond het volgende bericht in een Praagse krant. Een herdenkingsplechtigheid, naar aanleiding van Mozarts dood, werd georganiseerd in de Sint-Nicolaaskerk.

Muziek werd uitgevoerd door de beste muzikanten uit Praag. Bijna de hele stad was aanwezig. Door al die rijtuigen ontstond er een gigantisch parkeerprobleem. In de kerk is plaats voor 4000 man, maar desondanks moest een groot deel van alle toegestroomde mensen buiten proberen een glimp op te vangen van de plechtigheid. Het requiem was van de beroemde kapelmeester Antonio Rossetti en het werd zo bewonderenswaardig mooi uitgevoerd dat Mozart er in de hemel vast blij mee is geweest. Tot zover die Praagse krant. Ik heb dat requiem van Rossetti weten te achterhalen en daarom kunnen we nu gaan luisteren naar een paar deeltjes daaruit. Het ensemble staat onder leiding van Johannes Meusus.

drie delen uit het Requiem in S van Antonio Rossetti. Ik had het al over het trage tempo van de postkoets, maar er is iemand die nog veel langzamer reist dan de postkoets, en dat ben ik zelf. Ik sta nieuwsgierig stil bij elk grassprietje. Een luisteraar heeft mij eens beschreven als een ontdekkingsreiziger in de muziekgeschiedenis. Een rake typering. Maar die slakkengang heeft me heel veel onbekende mooie muziek opgeleverd. Nou, na deze bespiegeling wil ik jullie weer bedanken voor het luisteren. Ook namens technicus Ronald Visser, die aan mij geen gemakkelijke heeft. Tot over een maand. Reageren? Stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. Dag.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 10 van Lastige Leerling, een serie programma's over de raakpunten tussen Haydn en Beethoven. In een vorige uitzending, Lastige Leerling deel 6 om precies te zijn, heb ik het al uitgebreid gehad over het moment dat Beethoven waarschijnlijk voor het eerst Haydn heeft ontmoet. Dat was in 1790, toen Haydn op weg was naar Engeland. Daar bleef Haydn zo'n anderhalf jaar en hij stapelde het ene succes op het andere. Ze trokken aan hem om zich permanent in Londen te vestigen. De Engelse koning probeerde hem later zelfs te verleiden en bood hem aan om bij hem in Windsor Castle te komen wonen. Maar Haydn weigerde, want zijn werkgever, de vorst Esterhazy, had hem nodig. Bovendien was Haydn back-up van het drukke Londense concertseizoen en alle sociale plichtplegingen die daarmee gepaard gingen. Hij was tenslotte al 60, best oud voor die tijd. Een van de uitdagingen voor hem daar in Londen was dat hij moest opboksen tegen zijn ex-leerling Ignaz Pleyel. En meestal zeggen wij Ignaz Pleyel. Want die had zich ontpopt tot zijn grote concurrent. Om die strijd aan te gaan, componeerde Haydn zich een ongeluk en verzon hij telkens weer nieuwe dingen om het publiek aan zich te binden. Een van die dingen vinden we terug in het langzame deel van een symfonie die hij voor Londen componeerde. Dat langzame deel begint met een melodie zo simpel dat een beetje componist zich ervoor zou schamen. Hier komt die melodie even.

Ja, dit wijsje is dus op zich al een waagstuk. Voor hetzelfde geld word je als componist uitgelachen. Maar Haydn had in Londen zijn oren goed te kost gegeven en hij was erachter gekomen dat landelijke tafereeltjes met herders en herderinnetjes op dat moment erg populair waren bij het grote publiek. En dit simpele wijsje was een typisch herdersmelodietje en werd als zodanig ook meteen door het publiek herkend. En herkenning is vaak een groot deel van het luistergenot. Maar na de extra zachte herhaling van dat onschuldige themaatje gebeurt er iets totaal onverwachts. Midden in die sfeer die, ja, de vriendelijkheid zelf is, worden we ineens ruw opgeschrikt door een fortissimo akkoord, vergezeld van een dito-klap op de pauken. We laten dit schokeffect even apart horen.

Ja, deed Hardin dit om de slapers te wekken? Nou, waarschijnlijk wel. We moeten niet vergeten dat het in een concertzaal in die tijd erg benauwd was. Zuurstof was dus een schaars goed, ook door al die walmende kaarsen. Maar er was ook een andere reden. Hij bekende later dat hij iets revolutionairs wilde doen om zijn concurrent Pleyel het nakijken te geven. In Haydn's eigen woorden, na het eerste deel van de symfonie klonken er al overal bravo's, maar na het andante brulde iedereen encore, encore. Tot zover Haydn zelf. Maar hij had dus zijn doel bereikt. De kranten stonden er vol van. Zelfs zijn concurrent Pleyel, die kon niet anders dan hem complimenteren met dit gouden idee. Na deze fortissimo-klap laat Haydn zijn ongebreidelde fantasie los op dit thema en hij schrijft een aantal variaties. Vanwege de aandachtstruc kreeg deze symfonie, dat is zijn 94ste, de bijnaam Surprise. In Duitsstalige landen hebben ze het over de Symfonie mit dem Paukenschlag. We gaan nu luisteren naar het hele andante.

Andante uit Haydn's Surprise Symfonie, zijn 94ste. Dit was een van de vele manuscripten die in Haydn's bagage zaten toen hij vanuit Londen weer naar Wenen reisde. En denk ik aan Haydn's koffers vol met in Engeland geschreven muziek, dan grijp ik de gelegenheid aan om nog zo'n Londense symfonie te draaien. Een die je niet vaak in de concertzaal hoort, maar die ik toch zeer de moeite waard vind. En dan heb ik het over nummer 97, de laatste symfonie die hij in Londen schreef. Haydn doet daarin heel bijzondere dingen. De langzame inleiding is op zich al een harmonisch wonder en eindigt met een akkoord dat vol spanning in de lucht blijft hangen. Verderop hoor je hoe hij de blazers laat groeien door ze een hoofdrol te geven, zachtjes begeleid door de strijkers. Haydn wist donders goed hoe je orkestleden te vriend moest houden. In het andante bouwde hij een andere aandachtstrekker in. Hij laat de violen een passage sul ponticello spelen. En dat wil zeggen dat er dicht bij de kam gestreken moet worden, waardoor je een snerpend geluid produceert. Haydn maakte dat stukje expres zo lelijk mogelijk om de mensen te laten denken, wat gebeurt daar nou? Luister maar even naar hoe de violen dan klinken. Ja, dit effect, je hoort het ook in Vivaldi's Vierjaargetijden, werd pas in de 20e eeuw geregeld toegepast door mensen als Janáček en Bartók. Ter vergelijking laten we nog even dezelfde frase horen, maar dan op de normale manier gespeeld.

In het menuet haalt hij een andere truc uit. Tegen het einde van het tussenstuk, het trio, horen we de concertmeester, en dat was destijds Salomon, de man die Haydn naar Londen had gehaald, een octaaf hoger spelen dan de rest van de eerste violen. Haydn was Salomon dankbaar, maar typisch voor hem schreef hij er een beetje pesterig boven Salomon solo, maar piano. Dus je mag even opvallen, maar houd wel bescheiden, hè? Dit trio doet me trouwens een beetje denken aan een dorpsorkest. In de finale komen we flarden tegen uit de voorafgaande delen, waardoor de symfonie een hechter bouwwerk wordt. Een procedure waar Beethoven veel van heeft geleerd. En Haydn probeert de verwachtingen van het publiek onderuit te halen door het slot een paar keer uit te stellen. Goed, maar nu dus Haydn's symfonie in C groot, gespeeld door de Capella Coloniensis onder Bruno Weil.

Aan het eind van deze aflevering over de sonates van Beethoven luistert u naar een lied. Lied An die Hoffnung, opus 32. Dit werk, An die Hoffnung, is gekoppeld aan zijn gefrustreerde liefde voor gravin Josephine von Brunswick, een leerling van hem. U hoort Peter Scheyer tenor en Walter Oberts piano.

U hoorde tenor Peter Schreier en pianist Walter Oberts die het lied uitvoerden van Beethoven, Lied an die Hoffnung, opus 32.

0: Dit is de concertzender. Welkom bij het programma Matchpoint, een echt programma voor de zondagmorgen. Naast mij zit samensteller van dit programma en tevens pianist Jeffrey Match. En mijn naam is Louis Teurier. Volgens mij, Jeffrey, gaan we ver terug in de tijd. Klopt dat een beetje?
1: Jazeker, Louis. Vandaag komen een aantal van de groot bel canto zangers van het begin van de laatste eeuw, de periode 1900 tot 1930, aan boord. Waar mogelijk zal ik hun samenwerking met bepaalde instrumentalisten ook toelichten. Veel uitvoerenden en componisten worden beïnvloed door een of meer zangers. Ik kan natuurlijk niet in één programma alles grondig behandelen. Ik hou onder andere een buitengewoon oude opname van één van Verdi's favoriete zangers laten horen. Ik ben een verzamelaar van historische opnames en ik vind het fascinerend om terug te luisteren naar de interpretatie van arias en liederen uit het verleden. Vandaag hebben we als uitvoerder heel veel kennis over uitvoeringspraktijken van vroeger. Door geschreven teksten van Oander, Carl Philipp Emanuel Bach, Leopold Mozart en anderen, allemaal belangrijk.
0: Wat betekent bel canto eigenlijk precies?
1: Het betekent letterlijk mooi gezang. En het refereert aan een periode in de zangcultuur tussen het laat 19e eeuw en vroeg 20e eeuw. Om deze opnames te appreciëren, moeten we proberen de opnamekwaliteit voor lief te nemen. Sommige van de opnames dateren van meer dan 100 jaar geleden en ze hebben dus raus en minder goed geluidskwaliteit. Ook de manier van zingen week in de tijd heel erg af van wat we nu horen. Het is een uitdaging om je hier niets van aan te trekken en gewoon een tokje terug in de tijd te maken. Ik denk dat we door sommige historische opnames ons eigen tijd in een ander perspectief kan zien. Net zoals films uit de 50e en 60e jaren ons meer inzicht geven in de situatie van nu. Openheid helpt ons om natuurlijk manieren van interpreteren terug te vinden die van belang zijn voor alle grote uitvoeringen. Misschien hebben we er baat bij om naar belangrijke principes uit die tijd op zoek te gaan. Ze zouden wellicht kunnen bijdragen aan een grote interpretatie. We beginnen vandaag met een vergelijking van drie grote zangers van het begin van de vorige eeuw. Adelina Patti, Luisa Tetrazzini en Dame Nelly Mogler. We kunnen veel ontdekken door verschillende uitvoeringen van dezelfde aria te vergelijken. Ik heb van al die drie een opname van Wojtke Sapeta van Mozart's La Nozze di Figaro. Let goed op hoe ieder van hun haar eigen manier van Mozart interpretatie had. De eerste, Adelina Patti, was een van de belangrijkste sopranen uit haar tijd en een van de eersten die serieus opnames maakten. Deze dateerde van 1906. Haar stijl wijkt enorm af van wat tegenwoordig gangbaar is. Ze was over 60 toen ze deze opname werd gemaakt en ik denk dat we haar een aantal minder goed momentjes niet kwalijk mogen nemen. Luister naar haar legato, de focus op iedere noot en iedere interval. De portamento's kunnen ons vreemd in de oren klinken, maar dit hoort allemaal bij de stijl van die tijd. Patti leeft van 1843 tot 1919.

0: Het is inderdaad van heel lang geleden, Jeffrey. Denk je dat het over 100 jaar net zo is wanneer mensen naar onze tijd zouden terugluisteren?
1: Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat wat we nu als standaard uitvoeringspraktijk beschouwen, toekomstige generaties heel vreemd in de oren klinkt. Zelfs keken ze misschien in de toekomst raar op van de interpretaties van de hedendaags muziek van nu. We gaan nu luisteren naar Luisa Tetrazzini in dezelfde aria en opname uit 1907. Let op haar enorm dynamisch bereik. Ze zingt als een instrumentalist, zo makkelijk, niets achter de maat, maar heel direct. De manier waarop ze de topnoten zingt. Meteen naar een interval en naar het midden van een noot. Geen aarzeling, de flexibiliteit van de top trillers, in één woord, verbazingwekkend.

0: Dit was Luisa Tetrazzini. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar nummer 3, Jeffrey.
1: Dame Nellie Noble was er eentje. Er zijn veel verhalen over haar in omloop. Misschien voor straks. Laten we luisteren naar deze opname uit 1910.

0: Fascinerend, Jeffrey, om het verschil tussen Patti, Tetrazzini en Melba en de opnames van nu te horen eigenlijk.
1: Nou, de dames met Mozart zijn we nu de heren aan de beurt met Verdi. Eerst gaan we luisteren naar een van Verdi's favoriete zangers, Francesco Tamango. Zingt de aria De quella pira aut il trovatore.

0: Nou, dat was nogal eens zingen, Jeffrey. Is het niet geweldig om je te realiseren dat Verdi hem heeft gehoord en zelfs bewonderd? En geeft dit ook misschien een hint over hoe Verdi werd uitgevoerd of zelfs zou moeten worden uitgevoerd?
1: Misschien. Vergeet niet dat Verdi's operas in die tijd nieuw waren. Er bestaat een brief van Verdi aan Tamango waarin hij uitlegt dat zijn opera Otello nog niet klaar is en dat het hem daarom onmogelijk is Tamango de hoofdrol aan te bieden. Bovendien twijfelt hij er nog aan of die opera überhaupt uitgevoerd moet worden, want eigenlijk heeft hij hem voor zichzelf geschreven. We gaan nu naar een aantal zangers die een aanzienlijke invloed hebben gehad op instrumentalisten. Eerst de baritoon Battistini. Naast Caruso een van de beroemdste zangers van toen. Hij leefde van 1856 tot 1928. Hier horen we ook weer de afwijkende manier waarop in de vroeg 19e eeuw wordt gezongen. En ik vraag me af hoe deze muziek nog lange geleden werd uitgevoerd, bijvoorbeeld in de operas van Mozart. Het is niet zo heel bekend dat veel beroemde instrumentalisten in die dagen dikwijls werden beïnvloed door grote zangers. Legendarische namen als Horowitz en Joseph Hoffman bestudeerd ook de bel canto zangers en hun opnames. Vooral de opnames van Battistini, die we zo gaan horen, Horowitz kopieert zijn nuances, legato's en vertragingen. De continuïteit, het voorbereiden en ontwikkeling van een climax en vooral de lang klinkende lijnen. Hier blinkt Battistini in uit. Als je het voor de eerste keer hoort, is het misschien een culture shock. Maar je raakt snel gewend aan de verschillen in stijl. We gaan nu luisteren naar de groot Battistini. Hij zingt Non più Andrei uit Mozart's La Nozze di Figaro, opgenomen in 1924.

0: Zo lang geleden. We hoorden Battistini met de aria Non puoi andrai uit Mozart's La Noce di Figaro, opgenomen in 1924.
1: Luister nu naar Chopin's mazurka opus 17 nummer 4, gespeeld door Horowitz, in een live opname uit 1986.

0: Dit was Vladimir Horowitz met Chopin's Mazurka, opus 17, nummer 4 in A kleine terts. Zeg Jeffrey, kun je mij uitleggen hoe dit alles nuttig kan zijn voor een pianist eigenlijk?
1: Dit is niet makkelijk. De belangrijkste punten voor de pianisten waren de manier waarop deze zangers fraseerden. Een gebrek van dynamiek, waar ze sterkere momenten maakten in een melodie bijvoorbeeld. Ook het verloop van een toon is een belangrijk aspect. Horowitz had het altijd over een zangerige toon. Die van de piano verdwijnt heel snel in het niets onder een slechte pianist. En grootheid maakt de klank veel langer. Dit waren enkel van de belangrijkste punten.
0: Ja, ik begrijp het. Ik denk dat ik je nu al beter kan volgen.
1: Dit is een interessant onderwerp. Misschien komen we er later nog eens op terug. We gaan nu verder met weer een andere beroemde sopraan. Marcella Sembrich. Ze was niet alleen zangeres, maar ze treedt op ook als pianist en violist. Ze werd heel erg bewonderd door Joseph Hoffman. En de volgende opname is uniek om verschillende redenen. Het is een bewerking door Pauline Verdot van een berserker van Chopin. Pauline Verdot was zelf zangeres en pianist en een heel goede vriendin van Chopin, Berlioz, Brahms en Liszt. Ze had op jongere leeftijd zelfs pianolessen van Franz Liszt en later van Chopin. Haar nauw verband met Chopin zou wel eens een indicatie kunnen geven over de manier van spelen van Chopin. Ze sprak servetale fluent. Ze onderhield niet alleen nauw verbanden met componisten, maar ook de Russische schrijver Ivan Turgenev werd hevig verliefd op haar. Ze zorgde voor hem tot zijn dood. We horen nu Verdot's bewerking, gespeeld en gezongen door Marcella Sembrich in 1906, luister vooral ook zorgvuldig naar haar pianospel. Af en toe denk je, nou,

0: We hebben geluisterd naar Marcella Sembrich, die zingt Aime Moi van Chopin. Ik krijg toch wel een nostalgisch gevoel wanneer ik zo'n opname uit het jaar 1906 hoor, Jeffrey. En om zo te kunnen zingen is één ding, maar om er ook nog zo bij te kunnen pianospelen is toch eigenlijk wel heel bijzonder, hè?
1: Je hoort inderdaad niet vaak dat iemand zo veelzijdig is. Ik zou ook graag haar vioolspel hebben gehoord. Laten we nu even luisteren naar haar grote fan, de grote pianist Joseph Hoffman, in een opname uit 1916.

0: Dit was Joseph Hoffmann met Liszt-bewerking van Schubert's Erlkönig, opgenomen in 1916.
1: Ik heb nu nog een andere combinatie. Emmy Destin en Arthur Rubinstein. Rubinstein was dol op Destin. Hier zingt Emmy Destin een aria uit Carmen van Bizet in 1906.

0: Dit was dus Amy Destin, die een aria zong uit Carmen van Bizet. En ga je ons nu ook nog iets laten horen van Rubinstein?
1: Zeker. Let op de manier waarop hij de intervallen speelt en de energie die hij erin stopt. De duidelijke articulatie van de verserende noten. Dit is mogelijk onder invloed van haar. Een opname uit de jaren 50.

0: Dit was Arthur Rubinstein met Chopin's Nocturne opus 9 nummer 1. Jeffrey, als ik het goed heb, gaan we nu luisteren naar een vergelijking tussen drie zangers. Dat is toch zo, hè?
1: Ja, we gaan terug naar Verdi en we vergelijken drie zangers met de aria Questa o Quella uit Verdi's Rigoletto. Eerst horen we Enrico Caruso, gevolgd door Tita Schaper en daarna John McCormack. Alle opnames dateren van 1900 tot 1920.

0: so chi ne sfido, fammi punge, fammi punge, una qualche verità, ah sì. Qualche bella fa.
1: We hebben geluisterd naar drie versies van Verdi's Questa o Quella. En Jeffrey, wat is nou voor jou als pianist het belangrijkste in de, of uit de bel canto periode?
2: Ik vind de energie die Battistini geeft aan die intervallen heel indrukwekkend. Het lijkt alsof ieder interval bovenop die andere wordt geplaatst tijdens een aria. Ook de lengte van zijn toon is uniek. De spanning in de intervallen kan hier gelijk mee op. Het resultaat is een heel sterk lange lijn. Veel sterker dan iedere interval op zich. Laten we nog even teruggaan naar Mozart. Ook in de bel canto periode waren er nog buitengewoon Mozart vertolkers. Een heel belangrijk voorbeeld is Richard Tauber. Deze aria uit Entführung aus dem Serail wordt waarschijnlijk opgenomen in 1938.

0: Dit was Richard Tauber. Hij zong een aria uit Die Entführung aus dem Serail van Mozart. En we zijn tegelijkertijd aan het eind gekomen van het programma. U heeft geluisterd naar Matchpoint en dat is iedere zondagochtend te beluisteren om 10 uur, van 10 uur tot 11 uur. U kunt het programma nogmaals horen op Uitzending Gemist op de concertzender.nl. En als u het wenst, kunt u altijd een e-mail sturen met een vraag naar jeffreymatch@concertzender.nl. Jeffrey, er is misschien nog wat tijd over en wat gaat het worden?
1: Nog een uitvoering van Battistini met een aria uit La Traviata opgenomen in 1911.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma De Wandeling. Elke derde dinsdag van de maand duiken we in het buiten Rusland vrijwel volledig vergeten oeuvre van de Russische componist Anton Arensky. Arensky leefde van 1861 tot 1906, werd geboren in Novgorod. Zijn ouders zaten er warmpjes bij en ontdekten al vroeg dat hun zoon muzikaal begaafd was. Dus ging hij naar het conservatorium in Sint-Petersburg en kreeg daar les van Rimsky-Korsakov. Een briljant student was hij. En al voor zijn afstuderen schakelde Rimsky hem in, toen hij zelf druk bezig was met zijn opera Het Sneeuwmeisje. En misschien is het wel leuk om als opwarmer een instrumentaal deeltje uit die opera te laten horen. Dat deeltje heet De Dans van de Vogels en illustreert perfect waar Rimsky steengoed in was. Instrumenteren. En daarmee bedoelen we antwoord geven op de vraag: welke partij breng je als componist onder bij welk instrument? Of hoe kleur je composities zo effectief mogelijk? En vooral in het begin laat Rimsky er geen misverstand over bestaan. We luisteren naar een hele volière. Wij draaien nu een oude opname uit 1960 van het Bolshoi Theaterorkest onder leiding van de legendarische dirigent Evgeny Svetlanov.

De Dans van de Vogels, gecomponeerd en meesterlijk geïnstrumenteerd door Nikolaj Rimsky-Korsakov. Daarbij geassisteerd door zijn briljante student Anton Arensky. En om hem gaat het vandaag in deze aflevering van De Wandeling. Niemand stond ervan te kijken toen Arensky in 1882 afstudeerde met de hoogste onderscheiding die je in die tijd ontving in de vorm van een gouden medaille. Meteen na zijn afstuderen werd Arensky leraar harmonie en contrapunt aan het Moskous Conservatorium. Contrapunt is overigens een verzamelterm voor het componeren van fuga's en kanons en dergelijke. Daar in Moskou leerde hij Tchaikovsky kennen en ze werden vrienden en Tchaikovsky werd ook een soort mentor voor Arensky. Het jaar daarop, en dan zitten we inmiddels in 1883, componeerde Arensky zijn eerste symfonie. Die hoor je dus vrijwel nooit, maar wij hebben een hele mooie opname gevonden. U hoort het Russisch Staatssymfonieorkest onder leiding van Valery Polyansky. Van Anton Arensky dus. Nu zijn eerste symfonie in B-klein, opus 4. En hij was pas 22 toen hij die componeerde.

De eerste symfonie van de destijds 22-jarige componist Anton Arensky werd uitgevoerd door het Russisch Staatssymfonieorkest onder leiding van Valery Polyansky.

Dat was dan het echte einde van de 11e symfonie in Bes van Nikolaj Miafkowski, een werk uit 1933. Ook ditmaal uitgevoerd door het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov. Tot slot van dit uur over de componist Miafkowski nog drie delen van zijn vergeelde bladzijde opus 31. Het wordt uitgevoerd door Murray McLachlan op piano. En ik hoop dat u het volgende week weer luistert. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dit is de concertzender met meesterpianisten. In dit programma zullen de grote pianisten grote, maar ook grote, kleinere werken spelen. De Oekraïense pianist Emil Gilels, bekend om zijn interpretaties van Beethoven, speelde op 26 oktober 1976 een repertoire van zeldzame complexiteit. Hij deed dat in het Concertgebouw in Amsterdam. Naast zijn geliefde Beethoven bracht hij van Brahms de vier balladen opus 10. U kunt nu zonder onderbreking luisteren naar dit recital van Emil Gilels. Hij begint met de sonates van Beethoven. Als eerste nummer 25, dan nummer 26, ook wel Les Adieux genoemd, en vervolgens nummer 27. Daarna hoort u, vanwege de tijd, niet alle vier, maar twee ballades van Brahms.

Tot besluit van deze NL Symfonisch heeft u geluisterd naar Vermeulens Tweede Symfonie, Prélude à la Nouvelle Journée. Otto Ketting dirigeerde het Rotterdams Philharmonisch Orkest. NL Symfonisch werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender met deel 11 van onze serie Oorlog en Vrede. 1938. De Duitse en Oostenrijkse componist Hans Eisler vluchtte in 1933 van Wenen naar de Verenigde Staten. Daar begon hij te werken aan een antifascistische Duitse symfonie. Het is duidelijk een aanklacht tegen Nazi-Duitsland. In dit monumentaal, vocaal en symfonisch werk gebruikt hij teksten van Bertolt Brecht, Julius Bittner en van hemzelf. Het 11e en het laatste deel van deze Deutsche Symphonie werd pas in 1958 geschreven. In 1959 ging het werk in Oost-Berlijn in première. De symfonie is aan de ene kant 12 toons en aan de andere kant horen we Eislers typische songstijl. Maar ook dit werk kunnen we rekenen tot Eislers strijdmuziek. De componist was een overtuigd communist in hart en nieren. En dat allemaal voor de internationale arbeidersbeweging. In 1947 noemde men hem de Karl Marx van de muziek. Dat was tijdens de anticommuniste hysterie in de Verenigde Staten. In verband met de tijd laten wij u de eerste 9 delen van deze Deutsche Symfonie horen. Het begint met een preludium. En luistert u nu naar Gisela Burkhardt, sopraan, Uta Priel, mezzosopraan, Rosemarie Lang, alt, Andreas Sommerfeld, bariton, Thomas Möwes, bas, Martin Seifert, eerste spreekstem, Stefan Lisewski, tweede spreekstem, en verder het Rundfunkkoor Berlin en het Rundfunk Symfonieorchester Berlin, en het geheel staat onder leiding van Max Pommer.

Op deze middag van Goede Vrijdag heeft u kunnen luisteren naar de Matthäus Passion van Johan Teile. Jos van der Velde, tenor, deed de evangelist. John Wout was de bas, Jezus. En Capella ad Fluvium onder leiding van Dirk-Jan Horringa. Dit programma Passiemuziek werd samengesteld door Egbert Randewijk voor de Concertzender.

Welkom op de Concertzender. U bent bij Radio Romantica. En het komende uur is vandaag geheel gevuld met de koormuziek van Johannes Brahms. Capella Amsterdam, onder leiding van Daniel Royce, presenteert ons een prachtig portret van de vocale muziek van deze romantische meester. En om te beginnen, het vierdelige werk Waarom is das Licht gegeben? Brahms gebruikte hier een eigen keuze uit bijbelteksten en hij componeerde het werk tijdens een vakantie aan de Wörthersee in 1877. En Bach is nooit ver weg. Capella Amsterdam staat onder leiding van Daniel Royce, ik zei het al, en er zijn vier delen. Langzaam und ausdrucksvoll, wenig bewegt, langzaam und sanft en tot slot koraal.

Waarom is das Licht gegeben, was dit? Van Johannes Brahms, uitgevoerd door Capelle Amsterdam. Bij het koor voegen zich nu twee pianisten voor een uitvoering van het Schicksalslied, opus 54 van Johannes Brahms. Deze bijzondere versie van het werk voor klein koor en twee klavieren doet zonder meer recht aan de muziek van Brahms. Het krijgt met deze bezetting een onverwacht lichte toets. Het was de bedoeling van Brahms om de nihilistische tekst van de dichter Hölderlin een wat optimistische muzikale toon mee te geven. Brahms was dol op de tekst van de Duitse dichter, maar hij miste een hoopvol slot aan de tragische lotsbeschikking. Luistert u naar het Schicksalslied in de uitvoering van Capelle onder Amsterdam, onder leiding van Daniel Royce met de pianisten Philip Meyers en Angela Gassenhuber.

Het Schicksalslied van Johannes Brahms hoorde u door Capelle Amsterdam onder leiding van Daniel Royce. U bent op de concertzender en Radio Romantica staat vandaag geheel in het kader van de koormuziek van Johannes Brahms. We gaan daarom luisteren naar Fünf Gesänge, opus 104. En hierin experimenteert Brahms met avontuurlijke harmonieën en een doorwrochte componeerstijl om de enigszins morbide en duistere inhoud van de tekst kracht bij te zetten. De titels zijn achtereenvolgens Nacht, Wege 1 und 2, Letztes Glück, Verlorene Jugend en Im Herbst. Capelle Amsterdam weer met 5 gezangen.

Dat waren de 5 gezangen van Johannes Brahms. Brahms was een fervent koordirigent en hij bestudeerde daarvoor gedurende zijn hele leven de koormuziek van zijn illustere voorgangers als Bach, Palestrina en Mendelssohn. Voor zijn laatste koorwerk, Draaimotetten, opus 110, liet Brahms zich inspireren door de werken van componist Schütz. We horen de introverte en kwetsbare Brahms die het leven overziet in deze indrukwekkende koorwerken, waar in de hoekdelen ook de dubbelkoortechniek wordt toegepast. U kunt weer gaan luisteren naar Capelle Amsterdam onder leiding van Daniel Royce met de draaimotetten van Johannes Brahms. En de titels van die 3 motetten zijn Ich aber bin elend, Ach arme Welt en Wenn wir in höchsten Nöten sein.

Mozart Andante KV 616. Ook namens technicus Ronald Visser bedankt voor het luisteren en tot over een maand. Reacties sturen naar thijs.bonger@concertzender.nl. Thijs.bonger@concertzender.nl. Dag.

Welkom bij de Concertzender met in het komende uur de 10e aflevering uit de serie rond de saxofoon. In deze aflevering hoort u muziek uit de jaren 1932 en 1944. In de 30e jaren van de vorige eeuw vinden we een aantal interessante saxofoonconcerten. De werken die u vanavond hoort zijn allemaal geschreven voor de beroemde saxofonist Sigurd Rascher. Het saxofoonconcert van Edmund von Borg is een prachtig voorbeeld. Deze componist was in de vroege jaren 30 dirigent van de Berliner Philharmoniker. En met dit orkest en samen met Sigurd Rascher klonk dit werk voor het eerst in 1932. Luistert u naar een uitvoering van Detlef Bensman op de altsaxofoon. Bensman wordt begeleid door de Radio Philharmonie Hannover van de Noord-Duitse Rundfunk onder leiding van Florian Merz.

Dat was Detlef Bensman op de altsaxofoon en de Radio Philharmonie Hannover van de Noord-Duitse Rundfunk onder leiding van Florian Merz met het saxofoonconcert van Edmund von Borg. In 1934 schrijft Alexander Glazunov zijn Zwanenzang, het saxofoonconcert in S groot. U hoort een uitvoering van Pekka Savioki als saxofoon met het New Stockholm Chamber Orchestra onder leiding van Jorma Panula.

Pekka Savioki bespeelde de altsax, begeleid door het New Stockholm Chamber Orchestra onder leiding van Jorma Panula in Glazunovs saxofoonconcert in S groot. Van dezelfde uitvoerende horen we nu het saxofoonconcert opus 14 van Lars-Erik Larsson. Dit stuk dateert ook uit 1934 en is speciaal geschreven voor de techniek van de genoemde saxofonist Sigurd Rascher. Omdat de lat hiermee wel heel hoog lag, schreef Larsson aan het einde van zijn leven een eenvoudige versie. Maar u hoort nu het origineel.

Dat was tot besluit nog een mooie bladzijde uit Charles Coquelin's eerste sonatine voor sopraansaxofoon en klein ensemble. Met Arno Bornkamp sopraansaxofoon en de Camerata Amsterdam onder leiding van Jeroen Weijerink. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 10e aflevering van Saxofoon voor de Concertzender, samengesteld door Cassandra van Acht. Er is nog tijd over voor een bijzonder stuk van componist Yun Nagao voor saxofoon en orkest. U hoort die Heldenzeit door Koen Maas saxofoon met het Sint-Michaëls Blaasorkest van Thorn onder leiding van Heinz Friesen.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar deel 9 van onze serie tussen droom en daad. We gaan ons in deze aflevering richten op de periode 1893-1902 en meer specifiek op Arthur Sullivan en Edward Elgar. U luistert naar een serie die is samengesteld door Cassandra van Acht. In 1893 werd de Engelse componist Arthur Sullivan benoemd tot Sir. Ook in datzelfde jaar was de opening van het Imperial Institute. En voor deze opening moest de componist een ode schrijven en dat werd de Mars, uiteraard met de titel Imperial. En deze Mars die horen we nu met het BBC Concert Orchestra en dat staat onder leiding van Owen Arbel Hughes.

U hoorde BBC Concert Orchestra onder leiding van Owen Arwell Hughes met de Mars Imperial van Sir Arthur Sullivan. In 1897 was het diamanten troonjubileum van koningin Victoria. Voor deze feestelijke gebeurtenis, op de 78ste verjaardag van Victoria, die werd gevierd in het Alhambra Theater, schreef Sullivan zijn ballet Victoria and Mary England. En van dit ballet is de originele partituur verloren gegaan. Alleen 3 suites zijn overgebleven van dit werk. We gaan luisteren naar de eerste suite van dit ballet, Victoria and Mary England. Ook weer met de BBC Concert Orchestra onder leiding van Owen Arbour Hughes.

En zo klonk Dream Children, opus 43 van Edward Elgar. Ook deze keer met het Engels Symfonieorkest onder leiding van William Barton. Diezelfde uitvoerende nogmaals, nu met Salut d'Amour, opus 12 uit 1899 dus.

Salut d'amour van Elgar hoort u met het Engels Symfonieorkest onder leiding van William Barton. En dan nu een moderne gavotte, opus 10, nummer 3, van Elgar dus.

En dat was wederom het Engels Symfonieorkest met dirigent William Barton. Dit keer met een uitvoering van de Gavotte Opus 10 nummer 3 van Edward Elgar. En we blijven bij Opus 10 van deze componist en we luisteren naar een mazurka.

En dat was Mazurka opus 10, nummer 1 van Edward Elgar, uitgevoerd door het Engels Symfonieorkest onder leiding van William Barton. We gaan luisteren naar dezelfde uitvoerende en nu met de serenade van Elgar.

De serenade, ofwel de serenade, van Edward Elgar hoorde u met het Engels Symfonieorkest onder leiding van William Barton. We gaan luisteren naar het Chanson de Nuit, opus 15, nummer 1.

En dat was tot besluit van deze aflevering tussen droom en daad. Chanson de nuit, opus 15, nummer 1 van Edward Elgar. William Barton dirigeerde het Engels Symfonieorkest. Deze 9e aflevering werd van de serie Tussen Droom en Daad werd ook samengesteld uiteraard door Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender met aflevering 11 van onze serie Vrouwelijke componisten. Deze keer Fanny Hensel-Mendelssohn en Louise Farranque. Fanny Hensel-Mendelssohn kreeg hoogstwaarschijnlijk rond 1830 een opdracht van haar moeder Lea om een ouverture te schrijven. En die was bedoeld voor een van moeders muzikale manifestaties. In de jaren 90 van de vorige eeuw wilde The Women's Philharmonic dit werk opnemen. Dus ging Judith Rosen, een afgevaardigde van de directie van de Women's Philharmonic, naar Berlijn. Daar, in het Mendelssohn-archief, is een kopie van de partituur aanwezig. Maar de staat van die kopie is nou niet om over naar huis te schrijven. Maar M. Kryniski heeft de partituur gereconstrueerd, zodat we nu naar deze ouverture kunnen luisteren. Joanne Falletta dirigeert de Women's Philharmonic.

De Women's Philharmonic onder leiding van Joanne Folletta speelde de ouverture van Fanny Hensel. Een symfonie geschreven door een vrouw uit de eerste helft van de 19e eeuw, dat was heel bijzonder. Een van de eerste componistes die zich daaraan waagde was de Franse componiste en pianiste Louise Farrenc. Ze schreef tussen 1840 en 1850 vier symfonieën. Haar muzikale voorbeelden waren Bach en Beethoven. Dat hoort u nu in de tweede symfonie in D-groot uit 1846. Johannes Koritsky dirigeert de NDR Radio Philharmonie

Dat was de NDR Radio Philharmonie onder leiding van Johannes Goritzky met de tweede symfonie in D groot van Louis Farrenc. We begonnen deze 11e aflevering van Vrouwelijke Componisten met een ouverture van Fanny Hensel. Ter vergelijking luisteren we nu naar de eerste concertouverture in E-klein van Louise Farrenc uit 1834. Ook nu dirigeert Johannes Goritzky de NDR Radio Philharmonie.

Dat was tot besluit de eerste concertouverture in E-klein van Louise Farranque. U hoorde de NDR Radio Philharmonie onder leiding van Johannes Koritsky. Samenstelling Cassandra van Acht. Alle gegevens staan natuurlijk op onze website www.concertzender.nl. En daar kunt u ook terecht als u ons wilt steunen of als u vriend wil worden van de Concertzender. www.concertzender.nl

Goedemiddag, u luistert naar de Concertzender met het programma Zuiver Klassiek. Een programma met puur klassieke muziek. Vandaag drie componisten met uiteenlopende werken. Jozef Myslivicek, Felix Mendelssohn-Bartholdy en Joseph Haydn. Om te beginnen weer een van die vruchtbare bohemers, zoals ik dat maar noem. Weliswaar op de grens van ons tijdbestek, maar onmiskenbaar een klassieke componist. Trouwens niet oud geworden, 44 jaar. Veel muziek voor blazers, waaruit wij vandaag voor zijn eerste octet in S groot kozen. Het wordt gespeeld door het Orfeo Blazer Ensemble, onder leiding van zijn eerste hoboïste Karin van Heerden. Van Jozef Myslivicek luistert u naar het octet voor blazers.

U hoorde van Jozef Myslivicek het octet voor blazers nummer 1 in S grote terts door het Orfeo Blazer Ensemble onder leiding van Karin van Heerden. Mendelssohn nu. Een van zijn vroege jeugdwerken. Ja, vroeg is altijd een jeugdwerk natuurlijk in zijn geval. Als opus 6 schreef hij op 17-jarige leeftijd een complete pianosonate in 4 delen. De uitvoering van vandaag is in handen van ook een relatief jong talent, de pianist Pieter Jelle de Boer. In 2001 alweer prijswinnaar bij het eerste concours van de Young Pianist Foundation. Zoals gezegd, 4 delen en dat is Allegretto con espressione, tempo diminuito, recitativo en molto allegro e vivace.

Dat waren twee motetten van Johannes Brahms, uitgevoerd door de vrouwen van de Chamber Choir of Europe onder leiding van Nicole Matt. We gaan weer naar Mendelssohn. Trauergesang opus 116, Jauchzet dem Herrn aller Welt, dat is een nummer zonder opusnummer, net zoals het volgende, Zum Abendsegen, Herr sei gnädig. En u hoort het Chamber Choir of Europe, en dit keer zijn het mannen en vrouwen, onder leiding van Nicole Matt.

U hoorde het Chamber Choir of Europe onder leiding van Nicole Matt in de volgende motetten van Mendelssohn. Trauergesang jauchzet dem Herrn aller Welt en zum Abendsegen Herr sei gnädig. Van Johannes Brahms dit keer drie motetten opus 110. Ich aber bin elend, ach arme Welt, du trügest mich, wenn wir in höchsten Nöten sein. Het Chamber Choir of Europe staat wederom onder leiding van Nicole Matt.

Dat waren drie motetten opus 110 van Johannes Brahms, uitgevoerd door het Chamber Choir of Europe onder leiding van Nicole Matt. We besluiten deze zwerven door de 19e eeuw met muziek van Felix Mendelssohn. Hebe deine Augen auf, dat komt uit Elias, en Obiata e Benedicta, u hoort weer de vrouwen van het Chamber Choir of Europe, met in het tweede nummer Alice Duskova aan het orgel.

We besloten deze zwerven door de 19e eeuw met twee nummers van Felix Mendelssohn, Hebe deine Augen auf en O Beata et Benedicta. U hoorde de vrouwen van het Chamber Choir of Europe en Alice Duskova aan het orgel. En dat koor staat onder leiding van Nicole Matt. Jan Kruijt stelde dit programma samen met dank aan Muziekweb Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender. Bijzondere instrumenten. Vandaag het 12e en laatste deel in deze serie. Handklokken, Victoriaanse speeldozen en het Brucknerorgel. We gaan meteen in hemelse sferen. En hoe we dat doen? Met Schubert's Ave Maria. U hoort het 13-koppig handklokkenensemble Arcis uit Letland.

U hoorde het Arcis handklokkenensemble met Schubert's Ave Maria. Tijdens het Victoriaanse tijdperk waren speeldozen heel erg populair. Gelukkig is een aantal van deze mechanische instrumenten bewaard gebleven. U hoort zometeen speeldozen uit de collectie van Roy Mickleburg, Tony Sheriff, Jeff en Jenny Lucena. We beginnen met de National Songs of Britain van Thomas Arne. En natuurlijk hoort u onder andere Rule Britannia. De speeldozen waarna u kunt luisteren zijn achtereenvolgens Nicole Frère fortepiano, Regina en Polyphone.

National Songs of Britain. En hiermee laten we de antieke speeldoos uit het Victoriaanse Engeland even achter ons. We gaan terug naar het symfonisch Brucknerorgel van de kloosterbasiliek Sankt Florian in Linz. Een werk dat helemaal tot zijn recht komt op dit orgel is Franz Schmidt's Chaconne in Cis uit 1925. Organist Robert Kovacs haalt nu alles uit dit orgel wat erin zit. Luistert u maar.

Robert Kovács speelde op het symfonisch Brucknerorgel van de kloosterbasiliek Sankt Florian de Chaconne in Cis van Franz Schmidt. Voor de finale van deze serie kozen we een heel bijzondere uitvoering van de Radetzky-mars van Johann Strauss senior.

Tot besluit was dit het Arsis handklokkenensemble met de Radetzky Mars van Johann Strauss senior. En zo viel het doek voor onze serie Bijzondere Instrumenten. Volgende week starten we met de reeks Oorlog en Vrede, die net als Bijzondere Instrumenten zal worden samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag, u luistert naar de Concertzender met deel 11 in onze serie Cello en Contrabas. Het komende uur cellomuziek van de Tsjech Antonín Dvořák. Een van de mooiste celloconcerten uit de 19e eeuw is zeker het celloconcert in B kleine terts opus 104 van Antonín Dvořák. Dit werk uit 1895. De componist schreef dit werk in New York op het einde van zijn Amerikaans avontuur en we kunnen het plaatsen naast zijn 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. Het werk heeft een duidelijk Slavische kleur, maar ook speelt de Amerikaanse muziek uit die tijd een grote rol. We luisteren naar de cellist Jojo Ma en de Berliner Philharmoniker onder leiding van Lorin Mazel.

Cellist Herre-Jan Stegenga en pianist Wolter Willemsen speelden het Andantino uit de Grande Sonate van Jozef Winijawski. De laatste twee werken zijn speciaal voor Willem III geschreven, maar er bestaan ook composities die zijn naam dragen. Zoals de gavotte Willem III van James Quast en het Koninginnenlied van Willem Nicolai. Alle gegevens over de uitvoerende vindt u natuurlijk op onze website www.concertzender.nl.

Dat was het koninginnenlied van Willem Frederik Nicolai, voorafgegaan door de gavotte Willem III van James Quast. In deze laatste aflevering van Dansen rondom de troon, veel koninklijke muziek. Verder nu met twee zeer vaderlandslievende werken. Achtereenvolgens enkele variatiën op het oude Wilhelmus van Christian Frederik Hendricks en een werk waarin koningin Emma in de schijnwerpers wordt gezet.

Dat was de Emma-polka van M. Hoed, gespeeld door de pianist Jeroen van Veen. Het werd voorafgegaan door variatieën op het oude Wilhelmus van Christian Frederik Hendricks, gespeeld door Gert Oost. We eindigen dit uur echt dansant met de Wilhelminenwalzer van de oude Johann Strauss, speciaal geschreven voor het huwelijk van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. U hoort pianiste Tamara Romijantsev.

De pianiste Tamara Rumjantsev speelde de Wilhelminenwalzer van Johann Strauss. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze serie Dansen rondom de troon. En die werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek werd gedaan door Andries Korthuis.

Dit is de Concertzender. Welkom bij een uur muziek van de echte Chopin. In 2010, toen de muzikale wereld de 200ste verjaardag van Frédéric Chopin vierde, heeft het Pools Chopin Instituut een nieuwe Erard fortepiano aangekocht. En dat is een exemplaar uit 1838, een mooi instrument. En op 27 februari 2011 was deze fortepiano voor het eerst te horen in de grote zaal van het Koninklijk Kasteel in Warschau. Van deze historische gebeurtenis is een opname gemaakt en die gaat u in het komende uur beluisteren. Achter de Erard fortepiano uit bouwjaar 1838 zit de Poolse pianist Janusz Olejnicki.

Inchak. Hij begint dit pianorecital met de Nocturne in Cis Klein. Chopin componeerde het in 1830. En daarna hoort u de Mazurka, opus 17 en daarvan het vierde deel.

De Poolse pianist Janusz Olejniczak speelde van Frédéric Chopin de Mazurka opus 24, het vierde deel. En hij deed dat op een Erard fortepiano uit 1838. We gaan verder met deze Mazurka en dan het tweede deel. Dezelfde pianist. En daarna hoort u nog de Mazurka opus 30, nummer 4.

Van Frédéric Chopin hoorde u de mazurka opus 30, nummer 4, gespeeld door pianist Janusz Olejniczak op een Erard fortepiano uit 1838. En hij gaat verder met de Polonaise opus 40, nummer 1, en de mazurka opus 41, deel 1 daarna. En dit alles van Frédéric Chopin.